Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Marcinelle is afgelopen zaterdag de grote mijnramp van 1956 herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen daar 262 mijnwerkers om het leven. Onder hen waren 136 Italianen. Vanuit Limburg was er dit jaar een extra grote delegatie. Het is namelijk ook 80 jaar geleden dat België en Italië een akkoord sloten over Italiaanse arbeidskrachten. Heel wat Italianen kwamen toen in de Limburgse mijnen werken. Tijdens de herdenking werden alle 262 namen voorgelezen. Er volgde ook een indrukwekkende bloemenhulde en de ramp blijft een belangrijk stuk geschiedenis. Aan de Paalse Plas in Beringen houden deze zomer 7 hengelstewards een oogje in het zeil. Ze controleren of vissers zich aan de regels houden, maar ze zijn er ook voor andere bezoekers. De stewards trekken meerdere keren per week in duo rond. Ze geven uitleg en spreken mensen aan wanneer dat nodig is. Ook het verbod op nachtvissen wordt gecontroleerd. Bij zware overtredingen kan een gasboete volgen. En die kan oplopen tot €350. De stewards helpen daarnaast problemen zoals sluikstort en zwerfvuil signaleren. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longo Borghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat tot maximaal 34 graden op vrijdag.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De derde windturbine op het bedrijfsterrein van Van der Zande in Langklaar mag er komen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bezwaren van de gemeente en twee omwonenden verworpen. De nieuwe turbine wordt ongeveer 200 meter hoog. Er waren heel wat protesten. Zo dienden zo'n 800 bewoners bezwaren tegen de plannen. Ze vreesden onder meer voor geluid, slagschaduw en de visuele impact. Volgens de Raad zijn de hinderaspecten voldoende onderzocht en beperkt met voorwaarden. De stad zal de bouw en exploitatie nauw gaan opvolgen. Sint-Truiden krijgt volgende week een bijzondere primeur. Tijdens de jaarlijkse ballonhappening komt de grootste passagiersballon ter wereld naar de stad. De enorme ballon kan maar liefst 32 mensen meenemen. Hij is ruim 40 meter hoog en bijna 36 meter breed. Op 16 augustus staan er minstens 16 luchtballonnen klaar om op te stijgen. Of dat ook lukt, hangt volledig af van het weer. Het mag niet regenen en ook niet te warm zijn. Daarnaast is er dit jaar opnieuw een spectaculaire zipline aan de Abdijtoren. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
3: Er is altijd een Alvo in de buurt.
2: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
3: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
2: Dat is Alvo.
3: Dat is Alvo.
2: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Charlie Rich met het verhaal van wat er allemaal te gebeuren staat achter gesloten deuren, behind closed doors. Je hoorde Charlie Rich. Een hele goede morgen allemaal, welkom. Dit is alweer Espresso hier bij Ludo.
1: Espresso. Time. Met de Ludowijn.
0: In de week dat de zon even achter de maan gaat kruipen en wat meer is. Volgens de weermannen zouden we ook nog helder weer krijgen, dus we zouden alles klaar en duidelijk moeten kunnen zien. En nu, vandaag, zou u alles klaar en duidelijk moeten kunnen horen als u naar Ludo luistert. Tenminste, dat is de

Tot zover Dimitri van Toren, succesvol Nederlands kleinkunstenaar in de jaren 70 en 80. En dit was zijn eerste nummer dat ook hier in Vlaanderen bekend werd. Dimitri van Toren met Hey, kom aan. En het mocht vooruitgaan bij Dimitri, ook bij de Coasters. Jekke die jek.

0: Check www.desquarekermt.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Vicky Leandros en Auf dem Mond, da blühen keine rozen. En ze zingt dat met zoveel overtuiging dat je zou denken dat ze er geweest is om gaan te kijken, maar dat zal wel niet zeker. Enfin, u kent Hendrik Conscience nog, de man waarvan verteld wordt dat hij zijn volk leerde lezen. Nu, er is een nieuwe tussenhaakjes Hendrik Conscience opgedoken, maar die leerde het volk niet lezen, die leerde de Walen Vlaams zingen. Ik heb het over Pommelien Thijs, die voor het eerst als eerste Nederlandstalige artiest ook in het Nederlands optrad bij het festival of op het festival bij het hellenvlak van Ranquière. Maar ja, daar is al meer scheef in Ranquière. Bekijk dat hellenvlak maar een keer. Maar goed, van Wiltura wordt ook wat gezegd. Van hem wordt gezegd dat hij de Nederlanders leerde telefoneren. Maar dan wel naar het verkeerde nummer.

Bijzonder mooi nummer van Katie Mellowa. Een van de eerste platen die ze hier in de hitparade zong. Even kijken, het was toen 2005. Ligt een beetje buiten onze comfortzone, maar het plaatje was zo mooi dat we het niet konden laten. 9 Million Bicycles. En we blijven in Engeland met Lindsay De Paul. U kent ze wel van Sugar Me. En nu in combinatie met Mike Morgan. En dat geeft een rock bottom.

0: De gouden trompetten van James Last in dit geval met Tico Tico als derde en laatste plaat in het drieluik. Daarvoor The Sweet met Blockbuster en Rock Bottom van Lindsay De Paul en Mike Morgan. En nu gaan we even op de rem staan. Rustig aan met Buddy Holly en Raining in My Heart.
1: The sun is out.

klinkt een beetje Schots en toch komt het uit Nederland van de band zonder naam. Ja, als je geen naam weet te bedenken voor je groep, dan noem je hem toch de groep zonder naam. Band zonder naam, vandaar BZN. En meteen weet je hoe de naam van BZN is tot stand gekomen. We All Will Dance, dat was dus BZN en het kwam uit 1981. Leuk dat je luistert naar Ludo, het station die de muziek draait die jij leuk vindt. Wedden we dat je ook deze plaat leuk gaat vinden van Sheila en Ringo. En Français, les gondoles à Venise.

Amor, amor, amor en Rod McCune. En onze volgende meneer, Tony Christie, die komt eind van dit jaar in november naar België in het kader van zijn Last Farewell Tour. Tony Christie treedt op in Antwerpen, in het Crown Plaza Hotel en ook in Berlare, ja, in het cultureel centrum De Stroming al daar. En ik hoop dat meneer Christie de weg naar Berlare gaat vinden, want naar Amarillo was wel een beetje moeilijk voor hem.

Dat waren Mac en Katie Cassoon met Lavendel Blue. Eind jaren 70 had dus heel wat succes hier in Vlaanderen. Deze Mac en Katie Cassoon. Onze tijd voor vandaag zit er bijna op. U heeft hopelijk genoten van de koffie en van de muziek tussen 9 en 10 in Espresso. Maar ik laat u niet alleen, of tenminste wij bij Ludo laten u niet alleen, want straks na 10 uur is er Geert de Knut. En om 5 uur vanavond hoort u ook nog Koen Baks hier bij Ludo. En stel nu dat die mensen niet komen opdagen en uw radio zou kapot zijn, geen probleem, dan kunt u toch zelf zingen tot morgen vroeg. Net als Johan Verminne. Maar dat gaan we u niet aandoen. Nee, we blijven bij je. Zo zijn we. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu, dat meldde Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden en dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Blijven er helemaal gek van. Roy Orbison met een liedje uit zijn jonge jaren uit de jaren 60. Blue Angel, 6:10. Goedemorgen, het is maandag 10 augustus en welkom bij Radio Ludo. Zo pas nog Ludo Wijnen met de koffie en zijn espresso. En nu vooruit, het is maandag, het is zonnig, het wordt terug heet deze week. En wij verfrissende muziek voor jou. Lemon Tree van Rini Lopez hoort er perfect bij. Ook Desiree met Neil Diamond. En All Because of You, Barry White, dit uur ook. Het is de internationale dag van de leeuw vandaag op 10 augustus. Straks meer erover. En eerst Wiltura.

10 augustus, vandaag vieren we de Internationale Dag van de Leeuw. Een dag die aandacht vraagt voor een van de meest herkenbare dieren ter wereld. De leeuw wordt vaak de koning der dieren genoemd en speelt een belangrijke rol in verschillende culturen en tradities. In het wild leven leeuwen vooral in Afrika, terwijl er ook nog een kleine populatie Aziatische leeuwen bestaat. Toch staat het soort onder druk door verlies van leefgebied, conflicten met mensen en een afname van wilde prooidieren. De dag wil daarom niet alleen de schoonheid van de leeuwen vieren, maar ook bewustwording creëren rond hun bescherming. Leeuwen leven in groepen, zijn daarmee een mooi voorbeeld van samenwerking binnen dierenwereld. Vandaag dus extra aandacht voor de koning van de savanne. De Internationale Dag van de Leeuw.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Desiree, oh Desiree, Neil Diamond, een song uit 1977. Met de 60s daarvoor nog eens een instrumentaaltje van The Ventures. Radio Ludo op maandagmorgen. Zo dadelijk herdenken wij een opvallend man die jarenlang al in de media komt. Op 10 augustus stierf hij. Maar dat is voor straks, na The Love Affair. Hier is nog de Rainbow Valley.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 10 augustus, vandaag herdenken wij Jeffrey Epstein, een Amerikaans financier die op 10 augustus 2019 op 66-jarige leeftijd overleed. Epstein stond centraal in een omvangrijke strafzaak wegens seksueel misbruik en mensenhandel van minderjarige meisjes. Hij werd in juli 2019 gearresteerd en zat in voorlopige hechtenis in een federale gevangenis in New York City. Hij overleed al daar op 10 augustus 2019. De officiële doodsoorzaak werd vastgesteld als zelfdoding. Het overlijden van Epstein leidde tot veel publieke speculatie en complottheorieën, maar meerdere officiële onderzoeken vonden geen bewijs dat derden betrokken waren bij zijn dood. De zaak Epstein bracht wereldwijd aandacht voor seksueel misbruik, machtsmisbruik en mensenhandel.

twee schitterende Amerikaanse muzikale broers, hè? Dunn en Phil Everly, The Everly Brothers in Walk Right Back op Pluto. 10:30 is het. Hier is Silly, Gary Monroe.

De wijkclub Banneux leeft in Hasselt. Die organiseren vanavond een avondmarkt Banneuwijk Hasselt editie 2026. De markt zelf vindt plaats van 16 tot 21 uur in de straten van de Banneuwijk rond de Merellaan en bij het buurthuis De Hazelaar. De toegang tot de markt is volledig gratis voor jong en oud. Wat kan je verwachten? Divers aanbod. Je vindt een gevarieerd aanbod onder de kramen met onder andere kleding, juwelen en handgemaakte artikelen. Naast de markt is er een terras waar je kan genieten van een drankje en een kermisfrietje. De markt sluit direct aan op de plaatselijke kermis. Een extra entertainment voor jong en oud dus. Met een ambiance met DJ Bart van Dam vanaf 20 uur. Vanavond vanaf 16 uur Banneu leeft. Avondmarkt in de Banneuwijk in Hasselt.

We kennen dit liedje uiteraard nog in de versie van The Strangers hier in Vlaanderen, maar hij was in voor, hè, Joe Dassin. Ziet u dat belle mélancolie uit het midden van de jaren 70. Het is op en top jouw muziek op Radio Ludo, toonaangevende retro radio. Scott Fitzgerald en Ivan Achille, dit is ook jaren 70 muziek. If I Had Words.

Dat was een song van Brenda Lee met Blueberry Hill, een liedje uit 1960 op de radio. Jouw muziek bij Radio Ludo, de dag door, de klok rond trouwens. McGuinness Flint hier. When I'm Dead and Gone, niet zo'n vrolijke gedachte, maar dat is wel een song uit 1971.

hebben wel positievere dingen om aan te denken. Maar kijk, het is toch wel een vrolijk liedje van McGuinness Flint, When I'm Dead and Gone. En die draaiden we bijzonder nog eens voor jou hier op de radio. Goeie voormiddag, gaan we naar het regionieuws van 11 uur op bij Ludo. Met de Spider Murphy Gang, hier nog in Ich schau dich an. Piep, piep, dat is Duitsstalig werk, die hier ook West-Europa overtrof. Tot zometeen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Marcinelle is afgelopen zaterdag de grote mijnramp van 1956 herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen daar 262 mijnwerkers om het leven. Onder hen waren 136 Italianen. Vanuit Limburg was er dit jaar een extra grote delegatie. Het is namelijk ook 80 jaar geleden dat België en Italië een akkoord sloten over Italiaanse arbeidskrachten. Heel wat Italianen kwamen toen in de Limburgse mijnen werken. Tijdens de herdenking werden alle 262 namen voorgelezen. Er volgde ook een indrukwekkende bloemenhulde en de ramp blijft een belangrijk stuk geschiedenis. Aan de Paalse Plas in Beringen houden deze zomer 7 hengelstewards een oogje in het zeil. Ze controleren of vissers zich aan de regels houden, maar ze zijn er ook voor andere bezoekers. De stewards trekken meerdere keren per week in duo rond. Ze geven uitleg en spreken mensen aan wanneer dat nodig is. Ook het verbod op nachtvissen wordt gecontroleerd. Bij zware overtredingen kan een gasboete volgen. En die kan oplopen tot €350. De stewards helpen daarnaast problemen zoals sluikstort en zwerfvuil signaleren. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Top song van Diana Ross en de Supremes in de Floy Joy. Wat vrolijkheid en wat speelsheid in de radio tot 10:45. Goedemorgen. Tot 12 nog Lunchbox vandaag op maandag. Dr. Hook heb ik voor jou ook, een liedje van Julien Clerc. En laat ons nog eens een zomerplaat bijhalen van de band Smokey. Dat belooft, hè? We laten de zon in je hart ook dit uur met weetjes, nieuwsjes, wat info. Straks een krantennieuwsje over archeologische fraude in Italië. En nu Fats Domino op de radio.

Nieuws uit de krant. Een Italiaans man is veroordeeld omdat hij toeristen jarenlang zou hebben misleid met een zogenaamd historisch amfitheater. Het bouwwerk bleek helemaal niet uit de oudheid te stammen, maar pas recent te zijn gebouwd. Volgens de autoriteiten werd het voorgesteld als een authentieke archeologische bezienswaardigheid. Bezoekers betaalden om de site te kunnen bekijken en kregen daarbij een historisch verhaal voorgeschoteld. De fraude zou jarenlang onopgemerkt zijn gebleven. Uiteindelijk begonnen de autoriteiten vragen te stellen over de oorsprong en de ouderdom van het bouwwerk. Onderzoek wees uit dat het amfitheater veel

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Don McLean hier op Radio Ludo. It's just the sun. Alles draait om de zon deze zomer, hè? De zomer van 2026. Hele fijne voormiddag. Dit is je toonaangevende retro radio. Met een terugblik naar 1792 zo dadelijk. Dag op dag vandaag. Nieuwsfeit op 10 augustus.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag dag op dag, 10 augustus 1792. Toen werd het paleis van de Tuileries in Parijs bestormd. Revolutionairen en Parijse burgers kwamen in opstand tegen koning Lodewijk XVI. De koning en zijn familie werden gevangen gezet. De aanval betekende het einde van de Franse monarchie in de praktijk. Kort daarna werd de Franse Republiek uitgeroepen. De Franse Revolutie werd hierdoor steeds radicaler. De gebeurtenis vormde een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Frankrijk. De bestorming van de Tuileries in Parijs. 10 augustus 1792.

Dat was de zomer van 1987, ook een bloedhete zonovergoten zomer. En Julien Clerc scoorde daarmee in de Lage Landen en ook in Frankrijk een waanzinnige hit met Hélène. De liefde die prikkelt, maar de liefde kan ook een beetje pijn doen. Vraag het maar eens aan de mensen van Nazareth.

Een liedje uit 1966 van Donovan in Mellow Yellow, dat je herkent uiteraard, hè. En Stevie B met Prayer, ervoor nog eens uit de 90s, de vroege 90s. De weetjes trommel zo meteen hier bij Radio Ludo met een opvallend weetje over kardinalen vandaag. Intussen nog eens de Spatniks. Dit is Amapola.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Laten we het vandaag eens hebben over de felrode gewaden van een kardinaal. Want dat heeft een diepe symbolische betekenis. De rode kleur staat voor hun bereidheid om zelfs het ultieme offer te brengen voor hun geloof. In het bijzonder hun bereidheid om voor de kerk te sterven als dat nodig is. Het is dus niet alleen een modekeuze, maar een visueel statement van toewijding en offers. Dit komt van de traditie waarin martelaren in de vroege kerk vaak met rode mantels werden afgebeeld. Het zegt dus eigenlijk, ik ben klaar om mijn leven te geven voor het geloof, zelfs als dat betekent dat ik in de strijd ga. Het is een krachtig symbool van moed en vastberadenheid en natuurlijk draagt het bij aan de uitstraling van invloed en respect binnen de kerk. Felrode gewaden, niet alleen voor de flair, maar het symboliseert ook de bereidheid om voor de kerk te sterven, mocht dat nodig zijn.

Dr. Hook maakte indertijd heel wat vrolijk aanstekelijke hitgevoelige liedjes. Dit was een beetje minder hitgevoelig, The Storm Never Lasts van Dr. Hook uit 78. We willen een plaat die bijzonder goed klinkt hier op Radio Ludo in perfecte stereogeluid via DAB+. Je hoort ons op 2FM-frequenties in Hasselt in Aspengouw en daarbuiten via radioludo.be. En nog eens zin in een guitar boogie.

prachtig toch? Alleen hier hoor je hem terug op Radio Ludo. De Duits-Amerikaanse actrice en zangeres Marlene Dietrich, die op 90-jarige leeftijd in 1992 in het voorjaar in Parijs overleed. Marlene Dietrich tot bijna 12 uur. Zo dadelijk op de radio je toonaangevende retro-hits de middag door. En om 5 uur is Koen hier. En nu Lux Theo nog met Als ik ga. We horen elkaar morgen opnieuw na Ludo Wijnen, na Espresso, vanaf 10 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Belgische fruitboeren verwachten dit jaar een flink kleinere oogst. Vooral de aanhoudende hitte en droogte spelen hen parten. Bij de appelen wordt een productie verwacht van 166 miljoen kilo. Dat is 22% minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Ook de perenoogst daalt. Er wordt zo'n 364 miljoen kilo verwacht. Dat is 7% minder dan vorig jaar. De vruchten zullen wel extra zoet zijn door de vele zonneschijn. Minder aanbod betekent waarschijnlijk ook hogere prijzen in de winkel. Irrigatie en bescherming worden steeds belangrijker. Tijdens de zomerse bobactie heeft de politie Bilzen Hoestelt-Riemst op 4 plaatsen gecontroleerd. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld. 6 inzittenden droegen geen gordel. Een Nederlands bestuurster blies alarm en kreeg een boete van 107 euro. Haar voertuig werd 12 uur ingehouden omdat ze haar rijbewijs niet bij zich had. In Vlijtingen moest een bestuurder zijn rijbewijs 15 dagen afgeven wegens alcohol. Elders werden drugs en verboden pepperspray en een bestuurder zonder rijbewijs aangetroffen. Ook waren er PV's voor slechte verlichting en andere verkeersinbreuken. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: Ik wil naar diertjes kijken.
4: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
2: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

0: Σορπρέτη.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Lovet Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De derde windturbine op het bedrijfsterrein van der Zanden in Lanklaar mag er komen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bezwaren van de gemeente en twee omwonenden verworpen. De nieuwe turbine wordt ongeveer 200 meter hoog. Er waren heel wat protesten. Zo dienden zo'n 800 bewoners bezwaren tegen de plannen. Ze vreesden onder meer voor geluid, slagschaduw en de visuele impact. Volgens de raad zijn de hinderaspecten voldoende onderzocht en beperkt met voorwaarden. De stad zal de bouw en exploitatie nauw gaan opvolgen. Sint-Truiden krijgt volgende week een bijzondere primeur. Tijdens de jaarlijkse ballonhappening komt de grootste passagiersballon ter wereld naar de stad. De enorme ballon kan maar liefst 32 mensen meenemen. Hij is ruim 40 meter hoog en bijna 36 meter breed. Op 16 augustus staan er minstens 16 luchtballonnen klaar om op te stijgen. Of dat ook lukt, hangt volledig af van het weer. Het mag niet regenen en ook niet te warm zijn. Daarnaast is er dit jaar opnieuw een spectaculaire zipline aan de Abdijtoren. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.

Je zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

De ene zoent zus en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwssites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Belgische fruitboeren verwachten dit jaar een flink kleinere oogst. Vooral de aanhoudende hitte en droogte spelen hen parten. Bij de appelen wordt een productie verwacht van 166 miljoen kilo. Dat is 22% minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. Ook de perenoogst daalt. Er wordt zo'n 364 miljoen kilo verwacht. Dat is 7% minder dan vorig jaar. De vruchten zullen wel extra zoet zijn door de vele zonneschijn. Minder aanbod betekent waarschijnlijk ook hogere prijzen in de winkel. Irrigatie en bescherming worden steeds belangrijker. Tijdens de zomerse bobactie heeft de politie Bilzen Hoesselt-Riemst op 4 plaatsen gecontroleerd. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld. 6 inzittenden droegen geen gordel. Een Nederlands bestuurster blies alarm en kreeg een boete van 107 euro. Haar voertuig werd 12 uur ingehouden omdat ze haar rijbewijs niet bij zich had. In Vlijtingen moest een bestuurder zijn rijbewijs 15 dagen afgeven wegens alcohol. Elders werden drugs en verboden pepperspray en een bestuurder zonder rijbewijs aangetroffen. Ook waren er PV's voor slechte verlichting en andere verkeersinbreuken. Het blijft droog met een afwisseling van zon en wolken met temperaturen rond 28 à 29 graden Celsius. De kans op een lokale bui is nagenoeg te verwaarlozen. In de nacht naar dinsdag wordt het behoorlijk fris. De minima komen dan uit tussen de 10 en 13 graden Celsius.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

And don't be afraid of the dark.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.

even dat vakantiegevoel aanzwengelen met deze plaat van El Martino in Volare. Een bijzonder goede namiddag en welkom alweer in een nieuwe week Hallo Limburg. Elke werkdag is dat hier tussen 5 en 7 met zometeen Marfa en nog meer Fiesta. MUZIEK

Legendarische duo Simon en Garfunkel in Keep the Customer Satisfied. Ja, dat geldt ook uiteraard voor de Radio Ludo luisteraar, want wij sparen hier kosten nog moeite om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Maar mocht er desondanks toch nog iets ontbreken, laat het gewoon weten. Je kent de gebruikelijke kanalen daarvoor. Dat is enerzijds de Facebookpagina, anderzijds onze website radioludo.be.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

eens even richting het hoge noorden met deze plaat van Sir Henry en his butlers in Camp. En onze volgende artiest die bewees op jonge leeftijd hoe hij de harten kon veroveren. En dat deed hij wereldwijd in 1972 met deze prachtige ballad genaamd Ben. Jawel, dit is Michael Jackson.

toen nog erg jonge Michael Jackson, die toch al op jonge leeftijd heel wat harten wist te veroveren. En dat deed hij onder meer met deze plaat, genaamd Ben. En dan nieuws uit Hasselt, want wie het failliete restaurant Fifth Avenue aan de Kinepolis in Hasselt wil overnemen, krijgt daarvoor morgen 9 dagen de tijd om een bod uit te brengen. Curatoren hopen alsnog een nieuwe uitbater te vinden. En dat bod uitbrengen gebeurt via een besloten veiling. Kandidaten moeten zich eerst aanmelden bij het veilinghuis Pro Plus Auctions. Daar kunnen ze eerst de voorwaarden aanvaarden en een waarborg storten. Pas wanneer hun kandidatuur wordt goedgekeurd, krijgen ze een persoonlijke code waarmee ze aan de veiling kunnen deelnemen. Dat dus voor Fifth Avenue. Je krijgt dus vanaf morgen de tijd om je bod uit te brengen en dat dus via besloten veiling.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

een heel andere Queen of Disco dan we gewend zijn. Dat was inderdaad Donna Summer in Don't Cry For Me Argentina. Zometeen gaan we het een beetje hoger opzoeken na deze plaat van Gigliola Cinquetti.

Een beetje Eurovisie Gold met deze van Gigliola Cinquetti in Nono Leta. En aanstaande woensdag worden we zeer uitzonderlijk niet op één, maar op twee bijzondere hemelverschijnselen getrakteerd. Na de grootste zonsverduistering ooit sinds 1999 is er nog een regen van vallende sterren te zien. Als die eclipse om 21:05 voorbij is, stopt dus het showspel niet. Want zodra de zon onder is en de duisternis valt, nemen duizenden vallende sterren het over. Ja, woensdagnacht bevinden we ons pal in de piek van de Perseïden. Dat is de bekendste en meest spectaculaire meteorenzwerm van het jaar. Dat zei nog Philip Mollet van Volkssterrenwacht Mira. Tijdens de piek, vermoedelijk tussen 3 en 4 uur, zullen er zo'n 50 à 65 meteoren per uur waar te nemen zijn. En de omstandigheden zijn ideaal, er is geen storend maanlicht en er volgt ook een wolkenloze hemel. Zo wordt toch tenminste voorspeld.

Nou, je kent de Nederlandstalige plaat van deze Peter Schaap en Adem, Mijn Adem. Zometeen besteden wij onze adem aan het muzikale feit van vandaag 10 augustus. Maar eerst Jack Jersey en jawel, Papa Was a Poor Man.

Dat was Jack Jersey en Papa Was a Poor Man. Voor ons muzikale feit gaan we terug naar 10 augustus 1959. Want 4 leden van de Platters worden na een optreden in Cincinnati gearresteerd nadat ze werden aangetroffen met evenveel schaars geklede blanke vrouwen van 19 jaar. Als gevolg van het schandaal worden de platen van de Platters van Amerikaanse playlist geschrapt. Dat betekent het einde van het grote succes in de VS. De vocalgroep treedt hierna meer in Europa op.

Ja, sorry, maar het doet me altijd denken aan Mick Jagger. Maar het was wel degelijk Van Morrison met zijn Brown Eyed Girl. Straks meer van ons in deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Rita de Neve.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje, is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider SkyEase heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens SkyEase is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Janny Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30. Your attention, please. Dit is Koen.

een goed idee van deze Robin Sarstedt en Let's Fall in Love. Een heel goede avond, welkom in deel 2 hier van Hallo Limburg met zometeen Sam Cooke en zijn Wonderful World.

We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

Ja, gouden raad van Benny Nijman en het wordt tijd dat je leeft. En nu een van de feesthits, een van de grootste songfestivalhits aller tijden, wereldwijd miljoenen keren verkocht en de grote winnaars tijdens het Eurovisie Songfestival in 1976. Jawel, dit is The Brotherhood of Man.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel.

tweemaal Eurovisie Gold, beide winnaars. En dat was zo net ook met Nicole. En dat in deze Ein bisschen Frieden. Zometeen gaan we het hebben over het toerisme in Vlaanderen na deze van Pussycat en Georgie.

dames werden wereldberoemd met Mississippi. Jawel, die van Pussycat en Georgie. Vlaanderen is populairder dan ooit als vakantiebestemming met een record aantal van maar liefst 28,8 miljoen overnachtingen over heel het jaar. Ook in Hasselt vonden heel wat bezoekers vorig jaar een slaapplek. En daarmee doet Hasselt het uitstekend. Want hoewel de kust en de grote kunststeden traditiegetrouw de kroon spannen met meer dan de helft van alle Vlaamse overnachtingen, trekt ook Hasselt zijn deel van die bezoekers aan. Uit de lokale cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat er vorig jaar in totaal ruim 323.400 overnachtingen werden geboekt. En dat vertaalt zich voor de gemeente naar een toeristische densiteit van 6,5 overnachtingen per dag op elke vierkante kilometer. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op iets minder dan 3 overnachtingen per vierkante kilometer.

een leuke dance classic van de band Odyssey in Use It Up and Wear It Out. En nu minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quetin groen licht heeft gegeven aan de politiezones om TikTok te gebruiken, staan ook verschillende Limburgse korpsen klaar om ermee aan de slag te gaan. Zo nam de politie Lama, dat is de politiezone Laanaken-Maasmechelen, al in maart een geweldige voorsprong. Zij tellen intussen al zo'n 3000 volgers, maar sommige filmpjes zijn al meer dan 140.000 keer bekeken. En ook Karma ziet vooral kansen om jongeren te bereiken, want we zitten nu eenmaal met een grote studentenpopulatie in onze regio. En zij gaan vooral TikTok gebruiken om die jongeren te bereiken. Dat kan zowel met preventie als met sensibiliseringsboodschappen zijn, maar ook als extra communicatiekanaal wanneer dat mocht nodig zijn. Hey,

Nog even deze geweldige hit van de band Van McCoy in The Hustle. Zometeen is er nieuws over Whitney Houston, de dame die reeds overleed in 2012. Maar ja, er gebeurt iets nieuws. Daarover zometeen meer na deze Patricia LaVilla.

Ja, een leuke verwoording. L'amour est toujours en vacances. Dat was Patricia Lavilla. En dan naar speelgoedfabrikant Mattel, want zij brengen nieuwe Barbiepop van Whitney Houston als eerbetoon aan de zangeres. Ja, deze ongelooflijke artieste stond bekend als The Voice en haar nalatenschap bestaande uit bekroonde muziek, culturele impact en filantropisch werk is sterker dan ooit, aldus nog Mattel. Ja, de pop draagt Houston's iconische look uit de clip van I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me uit 1987. En dat is een nauwsluitende lila jurk met opvallende oorbellen, pumps en krullen in de jaren 80 stijl. Ja, voor de creatie werkte Mattel nauw samen met de familie van de zangeres. Ja, ze overleed dus in 2012 en dat op 48-jarige leeftijd.

Ja, de officiële Barbie Signature Whitney Houston pop van Mattel is dus sinds gisteren verkrijgbaar. En dat allemaal naar aanleiding van de 63ste geboortedag van de toch wel legendarische zangeres. De pop is dus online verkrijgbaar. De prijs is ongeveer €60. Het is een officieel verzamelobject. En elk exemplaar wordt trouwens geleverd met een certificaat van echtheid.

Bobby Helms en My Special Angel. En dan naar een muzikaal feit van vandaag. En dat is 10 augustus. Onder meer in 1985 is er Madonna, de eerste zangeres die van een album in de VS 5 miljoen stuks verkoopt. Het gaat om het album Like a Virgin. Dat gaat wereldwijd 15 miljoen keer over de toonbank. En dan is er ook nog in 1984 On the Wings of a Nightingale. De eerste nieuwe single van The Everly Brothers sinds 1973. Het is Paul McCartney die het nummer schreef en Dave Edmunds die was producer. Ja, sinds 1973 leefden Don en Phil op voet van oorlog met elkaar.

Ja, doe toch maar iets cool, want het is een beetje te warm voor die hot chocolate. Hier nog met die wereldhit So You Win Again. En morgen zijn wij er weer. Hopelijk bent u dan ook weer van de partij voor een nieuwe Hallo Limburg. En we ronden af met deze van VOF De Kunst en Suzanne. Nog een hele fijne avond en heel graag tot snel.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zuidwesten van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje, is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider SkyEase heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens SkyEase is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30 graden.

scherpste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Colombia heeft de regering van de kersverse president La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Maar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levens lange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessenwater uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK Zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florine Gaspard zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800ste tekort voor een finale plek. Gaspard finishte in haar halve finale 8ste en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspard komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

lief. Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit.

ik dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten,

dat was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg. Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.